0: ma onif papa sami uchiki
1: kono maya
0: chau kenya pomesi ukolo moni bibi vinio siepa onif papa sami uchiki rafiki wa kweli fredi afune papa kali story no siepna makeno nairobi
1: Fredi,
0: rafiki wa kweli, Fredi afune papa.